0: voor, ik kom zo voor denken, mis iets. Silvertank has been released from Shores Road Control and returning.
1: Roger, Silvertank.